Alles zou zijn wat het niet is. En omgekeerd, wat het wel is, zou het niet zijn. En wat het niet kan zijn, dat juist.

Alles zou zijn wat het niet is. En omgekeerd, wat het wel is, zou het niet zijn.